2 Petrus 3 vers 8 en 9. Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is, en 1000 jaar soos een dag. Die Here vertraag nie die belofte, soos sommige het vertraag en ag nie. Maar hy is lankmoedig oor ons, en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat allemaal tot bekeering.

3 vers 17 en 18. Maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan vredelievend, vriendelijk, gezeglijk, vol barmhartigheid en goeie vruchten, onpartijdig en ongeveins, en die vrucht van die gerechtigheid wordt gesaai in vrede, vir die wat vrede maak.

In Thessalonica sinds de 5 vers 14 en 15. Vermaan die onordelijk is. Bemoedig die kleinmoedig is. Ondersteun die zwak is. Wees langmoedig teenoor mekaar. Zorg dat niemand de ander kwaad vergeld nie. Maar jaag altijd naar wat goed is. Teenoor mekaar soveel is. Teenoor allemaal.

steeds na lig. Nog nooit was dit so nag. Volke veg teen volke, een broer teen een ander, wit teen swart en swart teen wit, dit het nog nooit.

Hoe kon denk dat hier die kind weer eendag terug sal keer om as rechter te kom oordeel en as koning

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

Here, ek kom vandag na u toe en vra vergifnis waar ek seer gemaak het. Help my om vrede te kies, om liefde te leef en om in harmonie met die Gees te wandel.

veel harten wat zacht blij. In een wereld wat soms hard raakt. Leer ons om vriendelijk te wees, waar het makkelijker is om weg te draaien. Help ons om te vergeven, soos U ons vergeven het. En om deernis te wijs, waar daar nood en seer is. Gebruik ons, Heere, as draers van die liefde vandag. Amen.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

Dankie dat U my geroep het om sout te wees in hierdie wêreld. Vul my met die Heilige Gees, sodat my woorde, my dade en my houding, en liefde, vrede en vreugde sal wys. Gebruik my om ander se lewens te verryk, en laat alles wat ek doen, U naam verheerlik.